0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoof zou staan.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Starseed.

Ja, hier rond het warm is zo 6:47 als je die tijd zijn hoor. Die Straight, hij daarom ook al en zij daar bye-bye muziek voor ons gegeven, maar een van zijn bye-bekende is natuurlijk Sultans of Swing. Die Straight, here we go.

0: 3 tot by 18. In Mpumalanga, it will be cloudy, cool to warm, and a scattered rain showers towards the northeast. Pombela, 10 to 21. Emalahleni, 7 to 19. Ermelo, 6 to 18. Standerton, 5 to 19. And then Skukuza, 13 to a maximum of 25. Limpopo, miskoue ook in die oggend in die noordelike binneland, andersins mooi weer en koel. Enkele reën neerslae kan nou ook vir die ooste verwag word. Polokwane 8 tot by 20, Bapalaborwa 14 tot by 23, Mokopane 10 tot by 22. And in the northwest, partly cloudy, cool, with scattered rain showers and thunder showers towards the west. Klerksdorp 6 to 21, Potchefstroom 6 to 20, Mahikeng 9 to 21, Rustenburg 9 to 21, and then Freiburg 7 to a maximum of 22. En aan die Vrystaat, gedeelte bewolk en koud met verspreide reënval en donderstorms in die suidwestelike dele. Bloemfontein 6 tot by 21, Welkom 8 tot by 21, Bethlehem 3 tot by 19, Kroonstad 7 tot by 20, Sasselburg 5 tot by 19 en dan Harry Smit is 4 tot by 17. En dan die Noord-Kaap, gedeelte bewolk en koel met reën en donderstorms en dan koud in die suidweste. Upington 10 tot by 22, Kimberley 9 tot by 21, De Aar 10 tot by 18, Posmansburg 11 tot by 19, Springbok 11 tot by 20 en dan Sutherland volle 8 tot een maximum van 18. And then the Western Cape, morning rain could be possible along the west coast and interior, and apart from that will be cloudy, cold in the southwest, and then also scattered rain showers and thunder showers is also possible in the central and the eastern part of the Western Cape. Cape Town, 16 to a maximum of 19. Riversdale, 14 to 23. George, 15 to 23. Worcester, 12 to 23 as well. And then Oudtshoorn, 13 to a maximum of 24. Ooskaap, bewolk en koel in die weste met verspreide reënval en donderstorms. En dan ook gedeeltelijk bewolk en koel in die ooste met koud, ja, op plekke in die noorde. Kuberka, 17 tot by 22, Robertsabuque Dorp, 11 tot by 21, Kugompo Stad, 17 tot by 25, Port St. John's, 14 tot by 23, en dan Maletswai of Aliwal Noord, 3 tot by 18. KwaZulu-Natal, all morning mist in the interior, apart from that, partly cloudy cool, with scattered rain showers in the northeast. Durban, 17 to 25, Richards Bay 15 to 26, Pietermaritzburg 9 to 23, and Umnambiti 7 to a maximum of 22.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sauce, 500 ml hierdie sauce bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand, proe die verskil van echte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
0: En die tijd is weer 13 minuten na 7 en baie dankie van ons allemaal keir. Ek sien Nolien is ook daar, morgen Nolien, Wendy is daar, Kathleen Jacobs is daar. Dankie dat jullie samen ons keir. Van Tonder is ook daar, lekker. Dankie dat jullie samen met ons keir. En die van jullie wat wel nou binnenkort in die motor gaan klimmen om kantoorwaarts te beweeg, alsjeblieft toch vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en draai niet veilig. Wees geduldig alsjeblieft, ja, be patient.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: En nou is het nou tyd vir ons breakfast popgooi. En so maak jy.
1: Tyd vir die breakfast popgooi.
0: Nou ja, Dani Niehaus, hy het een baie, baie bekende een gedoen een paar jaar gelede en dis dan ons eerste keuse, Dani Niehaus met Hierdie Aand.

0: Daar kan hande harde ware, 25 Germany straat, Brackenfell, jou een stop harde ware.
1: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.

0: Dis was los, Luigi, op jou stasie.
1: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou een stop hardeware winkel.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardeware winkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: O my genade, daar het ek nou een verkeerde talkslot somewhere ingetrek, maar in elk geval, ek vraag om verskoning. Ja, soos ek vir jou gesê het, ek het gaan soek vir Frikkie vir een Rikkie. Nou, hier is een Frikkie vir een Rikkie vir jou, en dan is het Blake Shelton met Honey Bee, en dan gaan ek jou, nee, ek jok, dit is nie dit nie, dit is The Bangles met Walk Like an Egyptian, en daarna is dit jou country klanke.
0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of me.

0: Dit was dan die Bangles daar met Walk Like Egyptian, maar nou...
1: So a bietjie country, net vir jou.
0: Ja, sy, nou is het tyd vir Honey Bee van Blake Shelton en dan Glen Campbell met Gentle on My Mind en Jason Bradley met Amarillo by the Morning. Geniet het.

huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai echte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en bors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure, volryk tomatiesmaak.

0: want de boer is een bok en een bok is een bliksem.
1: Raak betrokken bij ons hulpprojecten. Ga bezoek gerust ons Jouwstasie Hulp Facebookblad en gaan kijken hoe jij verschil kan maken in anderse levens. Voor enige skenkings of bijdrage contact Debbie gerust op jouwstasie@hulp.net of bezoek ons webtuiste bij www.jouwstasie.net. Jij kan een verschil maken. Kom ons helpen om ander te helpen. Jouwstasie Hulp.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Been around the world,
4: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.

0: maar ik loop nog steeds met wonden.
1: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
2: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
3: It makes me feel energized.
4: Hier hoe ons het warm, vuur warm. Nog een lekker song, net voor jou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Ja, dat is natuurlijk ons vervolg vooral waar die 1 juni begin, maandag die 1 juni. En ek sien nogal uit na hierdie story, is gebaseer op een ware verhaal, wat lang terug gebeur het. En ek dink ja, maar dit gaan nogal die prentjie lekker inkleer oor wat precies daar gebeur het en hoe dit opgevoer gaan word. So Betty Kemp wat daar aan beheer is en dit haar project. So ons sien uit daarna, kyk uit daarna vir 11:45 in die middag. Op jou stasie, en dit is van die 1 juni af, maandag 1 juni. Elke sondag, tussen 11 en 12, is die omnibus, waar jy na al 5 episodes kan luister in na een uur, so net om vir jou een samenvatting te gee, raak in dit. 17 minute oor 3 in die middag, prop volgende met Kwaikie, en dan rook sy met Kyk na my hart.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstas en buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstas jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Terrenhout, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.

Wel, dat is dan die einde van vandaag zijn we de Magic Sound bij jullie laatste uur. We hebben zo'n 3 minuten van over. Is het tijd voor Nice en Afrikaans. En dan jouw eerste programma Huiswaarts Samedijn. En natuurlijk brengen we voor jou al die nieuws en actualiteit. En lekker samenkrijgen om die motorprogramma vanmiddag. Een rat tussen 5 en 6 namiddag. Blijf eens kakel. Ik kijk weer samen met jou met de Magic morgenmiddag tussen 3 en 4.

Zartelijk goedemiddag aan jou. Er is op die kop 4 uur. Je zag ons kankelen op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En het is tijd voor jou 4 uur nieuws.

0: Kijk, tenslotte in de Rinisbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. Ons kijk gevergd naar die wisselkoersen en dan ook die andere economische aanwijzers. De randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,53. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,19 en die euro R19,18. Die prijs van goud op hierdie stadium $4,513 en 2 cent per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent olie is $107.01 per vat. Dis aan die einde van jou nuus om 4 hierdie nuusbulletin, moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is natuurlik vanmiddag om 5:00.
1: Van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Zadelijke goedemiddag. Het is natuurlijk tijd voor jou. Is daar het programma is waard zometeen. Welkom aan jou hier op je gunsteling radio. Die zenders Harties FM. En ook natuurlijk vanmiddag die luisteraars van jouw statie. En Riebeek Valley Radio wat samenkeer. Ons is samen jou tot schijnt voor 7 vanavond. En die programma is waard zometeen. Vanmiddag in die program natuurlijk om 4:30 naar die gebruikelijke Likie Rai Spieliekie. Onthou, ons het ook weer eens verjaarsdag keerspel vanmiddag om 4:45. En dan het ons 5:00 vanmiddag vir jou die nuus in Afrikaans. Dus Nederland ook tijd vir jou streeks weer. En ons doen dan wat ons noem die motorprogram, wat elke donderdag uitgesaai word. En dan die motorprogram is inderdaad wat met trots moeilijk gemaakt word door die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. En as ek het recht gekom, Andrew vanmiddag vir ons kuier, en hy leer ons motorjournalist om bietjie motorsake te praat. En dan natuurlijk, om 6:00 vanavond, jou laaste nieuwsbulletin van die dag, met ook natuurlijk net daarna jou weer vanmorgen, en jou reisigers weer voorspelling. Ons kyk vanavond naar die verkeer, dis hoe ons begin met die verkeer, wat moeilijk gemaakt word, of aan ons verskaan word door iTraffic. Wat gaan aan op die paaie? En daarna gaan ons een stukkie muziek vat of gaan ons eerst een handelsbreek neem en daarna luister ons na een van Fat Man, sy nietsteene, Brian Lawaai. Maar kom ons kyk eers wat gaan aan op die paaie.

25 minute oor 4, dis huis waar het samedijn, hier op jou gunsteling radio. Pas jy niekie gehad van Selby Williams, Fix the Vibe, voor dit Fat Band met Brian Levi. Binnenkort tyd vir woorddraai, maar daar die woorddraai spieliekie werk so, jy identificeer vir ons die ooreenstemmende woord, wat voorkom in die titel van die liekie of in die kunstenaar sy naam en van, en dan het weet jy my hier op 061-511-2602, wat jou antwoord is natuurlijk. Ja, hier is een liedje van Michael Lind, wat Michael Lind, de kunstenaar daar van Kaapstad afkomstig is, was onlangs hier bij ons in Noordwest. Maar Michael Lind het nie weer uitgereik, wat natuurlijk focus op daar die groot vervolgverhaal wat vorige jaar op televisie en radio was, Trompie. En hy het een liedje geskryf daarover, hier is Michael Lind met Trompie. En net daarna is het bykans tyd vir woorddraai.

0: Onze reuitslag van vandaag is een woorddraai. Twee deelnemers, al twee in die kool met die eerste probeerslag. Het gaan over wie de eerste hier natuurlijk die knoppie gedrukt om hier bij mij uit te komen. Vandaag wel gedaan aan Norman Turin van Durban. Hij is in de eerste plek waar in die woord waar ons natuurlijk zoek vanmiddag is dubbel. Dus een dubbel, hè? Dank je Norman, je is in die kool, je is ons winnaar vandaag. En dan in de tweede plek ons vanmiddag voor Alta Clarence hier van Hartebeespoort. Zij is ook recht, maar zij was net na Norman in geweest met haar antwoord, namelijk double. Nou ja, ons gaan nu een handelsbreek nemen dan die muziek van die verjaarsdag keerspel vandaag behoort aan niemand anders dan als Dirk van der Westhuizen. Als je gaan kijken op ons Facebookblad, Dirk van der Westhuizen verjaar vandaag, dan wens hem alsjeblieft geluk in die commentaar gedeelte. En ik heb ook intussen verneem dat Leon Schuster verjaar ook vandaag. Zo, ons gaan een plaatsing maken op sociale media. Dan kan je hem ook gaan geluk wensen. Maar dan, ons gaan er niet zijn muziek spelen vandaag. Ons gaan net focus op Dirk van der Westhuizen. Of zal als Leon Schuster spelen? Misschien een beetje later. Zo één of twee liedjes van hem. Nee, ter herdenking van zijn verjaardag. Maar baie, baie geluk aan Dirk. Maar kom ons, maak eens een draakje bij die marktplek. En dan is dit verjaardag keerspel.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Van Hartebeespoort Dam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
0: Maar ek sien daar is ook een ander man wat vandag sou verjaar. Dit is eindelijk, moet ons helder blik aan hom ook doen. Dalk een bykie later in vanavond sy kunstenaar 3 spel, denk ek, moet ons dit doen. Charles Jacoby sou ook vandag verjaar. As hy nog gelewe, die singende cowboy is gebore op die 21ste mei 1928. En hy sou vandag verjaar. Maar niet te min, baie, baie geluk aan Dirk van der Westhuizen met sy verjaarsdag vandag. Dirk, ek hoop jy het een lekker dag gehad, sover my vriend. Baie geluk aan Suid-Afrikaanse sanger Dirk van der Westhuizen. Hy verjaar vandag, hy is 36 jaar oud. Nou, hy het naam gemaakt in 2012 met die treffer Supercool, wat elemente bevat het van die groot PSI-treffer Gangnam Style. En hy het ook sy debuutalbum Uithaak vrygestel in diezelfde jaar. Nou, hy is bekend vir sy treffer soos Sexy vir my. Ach, daar is so baie liedjies van hom. Spoel my af, kom hier, daar is vele meer. Ons gaan van sy liedjies vir jou speel vanmiddag. So baie, baie geluk aan jou, Dirk van der Westhuizen, met jou verjaarsdag vandag, Titanic, Hoërskool Liefde, en dan as dat tyd is, sy liekie, Wil jy. Baie geluk met jou verjaarsdag, Dirk van der Westhuizen.

0: Nice FM. Nice.
1: Een zadelijke goeiemiddag aan jou. Dus op die kop 5 uur is ingeskakel op Harties FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. En is tijd voor 5 uur nieuws. Hallo, goeiemiddag. Baie welkom. Kom ons kijk wat gebeur in jou nieuws om 5 uur middag.

dag het lange dag van André het Vlerken event. Hier is hier wat aangevraagd hier, Norman Turin van Durban. Hij is ons winnaar en vandaag zijn woorddraai. En ons het voor hom gespeeld wat hij baie graag boer. Niet te win, dus 12 minuten, amper 13 minuten na 5. Ons gaan nou kijken naar jou streeks weer. En dan gaan ons een handelsbreek nemen. En daarna gaan ons dan beginnen met die programma Rad. Jou moederprogramma wat betrots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Murray Group, rated number 1 in service.

Als ons kijkt naar die streeks weer, ons begin maar hier in Hartbeespoort en dan zal ons uitwek daar aan die Kaapse kant toe vir jou stasiese luisteraars in Riebeek Vallei Radio. Maar hier in Hartbeespoort, as ons net gaan vinnig daar die kaart net nader trek, die weerkaart op sigself, Hartbeespoort wat die hele dag bewolk was, soort van, en ek dink die gedeeltelik op bewolkte weer sal voortgaan môre. Dit lyk toch so of dit maar dieselfde situasie is vir môre. De maximum temperatuur van 20 grade hier in Hartbeespoort. Saterdag, kans op reen en donder by, maximum 22, Sondag 23, gedeeltelik bewolk, en dan eerlike sonskyn week, wat volgende week voorlê, met temperature wat selfs 24 bereik. So ja, het gaan bykie warmer wees, teen volgende week, so sê die weerkantoor. Nou, as ons kyk na daardie, na Brackenfell, dit is natuurlijk die area in Kaapstad, waar ons jou stasie luisteraar woonagtig is, daar het ons tans een maximum van 17, Daar word morgen reen verwacht in die kamp, even skielik nou daar, vrijdag, morgen is het reenerig, en die temperatuur wat maar nie hoër gaan wees is 18 nie, en dan brak een vel nie, so maak jouself weer een bykie reen weer, dan saterdag skyn die son weer 21, en sondag weer bewolk met een maximum van 21, dan brak een vel. Ja, die ouwens daar van Riebeek Westse kant af in die Vallei area, hoe lyk dit nou 17 ook maar daar, die weer wat maar diezelfde daar is, hoofsaaklik is in die Kaap, ons het ook bewolkte dag morgen, nie noodwendig reën nie, maar is 18 maximum in Riebeek West, saterdag skyn die son 21, sondag bewolk maximum 22, en dis hoe saak lyk daar in die Westkaap, vir ons ander luisteraars van Riebeek Vallei raad.

0: Radio en jou stasie. Goed, dit was dan jou streeks weer. So, bly geskakel, ons het nou een vinnige handelsbreek op pad en daarna is het tyd vir Inraad.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: When it comes to your car, service matters. And at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, Inraad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting.

0: Als hartelijke goedemorgen jou. Dit is een tijd, dus inderdaad, jou moederprogramma, wat hier op Hardies FM aan jou gebracht wordt, met complimenten van die Hatfield Motor Group, Rated Number 1 in service. En zoals gebruikelijk het ons natuurlijk ons wel. Niet zoals gebruikelijk wel. Vanmorgen is hij voor de eerste keer hier, die laatste twee weken was hij telefonisch met ons. Maar Andrew is hier en het is ons motorjournalist. Ons gaan vandaag een beetje motorzaken praten. Goedemorgen aan jou, Andrew.
1: Goeie luisteraars, altijd lekker om hier te wees. Ja, ons het bietjie vandag die pad vir jy aangederf van Centurion af hier na Harties toe. En ja, ons sien uit om bietjie te gesels oor die voertuig vandag.
0: Lekker, en vandag, wat is op ons agenda? Jy gaan ons vertel waarmee jy gery, nee?
1: Ja, so ons ry die week een bietjie met die MG3. Ja. So MG is nou een nieuwe handelsmerk wat ons mee een verhouding bou en ja, dat is een uitstekende klein karretjie, ons gaan bykie oor omgesels en dan gaan ons ook net bykie afsluit met die Citroen Basalt wat ons verlede week mee gery het en ja, dan gaan ons net een bykie raak aan een paar klein goedjies soos launches wat ons gaan bywoon in die volgende week of so.
0: Lekker, so dit is wat op ons agenda is vandag.
1: Dis hy.
0: En alles gaan ons dan. Maar goed, ek dink wat ons nu doen is, ons vat eerst een stukje muziek. En daarna, dan ga ek en jy baie lekker gesels.
1: Net so.
0: Blij geskakel luisteraars, jy is by, natuurlijk, is die program Huisvaart saam met Hein, maar is inderdaad, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag, hierdie motorprogram wat ook uitgesaai word, gelijktijdig op die senders van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Natuurlijk, moeilijk gemaakt door die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Paul is dan die muziek daar van Janny Moelman en Corlia Nessundorma, aangevraagd door Alta Clarence van Hartebees Poort. Ons tweede plek deelnemer aan vandaag se woorddraai. En dit dan die deelnemers van woorddraai se keuse van muziek. 13 minuten oor 6, kom ons kyk gou wat aangaan op die weerfront. Dis jou nationale weer en reisigers weervoorspelling, voordat ons dan by handelsbreek kom en nog muziek daarna.

0: Wel, ons kyk gou vinnig na jou weersituasie vir môre. Dit is jou minimum en maksimum temperature wat aan jou verskaf word. Ons begin na die poort môre Vrydag die 22ste Mei. Minimum van 9 en een maximum van 20 wat in Harties voorspel word, gedeeltelik bewolk. Dan as ons vinnig kyk na Pretoria môre, 8 maximum 19 en Johannesburg een minimum van 7 met een maximum van 18 en een bewolkte dag daar in Johannesburg. Kaapstad môre 14 maximum 18 met reën. Durban 17 maximum 26 gedeeltelik bewolk. Bloemfontein een minimum van 5 en een maximum van 20. Ek sien daar is reën en donderbuie wat daar verwag word. Dan Polokwane, minimum 9, maximum 19 met reën. Upington, 12 in die oggend, 25 deur die dag. Kans op reën en donderbuie. Port Elizabeth, 15, maximum 21 gedeeltelik bewolk. En Oos-London, een minimum van 18 en een maximum van 23 met die kans op reën en donderbuie. Al is dan hoofsaaklik wat die situasie aan betref in in Suid-Afrika, Brackenfell, die luisteraars van jou stasie kan dieselfde verwag môre daar, die reën wat voorspel word daar met 'n maksimum van 18. Ons is nie seker wat die persentasie is van die reën nie, maar Riebeek Vallei ook môre daar, Riebeek Wes, 'n maksimum van 18, hoofsaaklik net 'n bewolkte dag. Maar dis dan jou reisigersweer en nasionale weervoorspelling hier op jou gunsteling radio. Ons maak draakje by die marktplek, sê ek altyd, ons vat die handelsbreek en dan kom ons terug met die muziek van Neil Diamond.
1: When it comes to your car, service matters, and at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take it home.

Kızımız Gangıl Bey, Hard Disk FM, Yavuz Tavsiye, Big Valley Radio, Dream 20 with the Nazis, Komuz Kayık Free, Last Year for Dachner, If You Care. If You Care for Slag, wat dan ons verskaf word door iTraffic, Komuz Kayık, wat gaan aan op Zuid-Afrikaanse paie. Wel, as nie veel in die gang meer op hierdie stadium nie, dit is die laatste stadium van die dag, en ek dink meeste van ons mense is reeds by die plekke waar hulle moet wees, maar daar is hier en daar een probleem. Gauteng, die N3 oostelike voorbijgang, in suidelike richting, dit is die afrit by die M2, stilstaande voertuig op die N3 Suid, daar by die Geldenhuys Wisselaar, neem net kennis van daardie probleem. Dan in Kaapstad, die N2 uitgaande in die oostelike richting, dit is die afrit by Mieuweg. Daar is baie druk verkeer tans daar op die N2 uitgaande. Dit is op die N2 uitgaande by die afrit by Mieuweg. Die linkerbaan is tans gesluit. Ons kyk ook hierso na stilstaande voertuig in Kaapstad op die N2 uitgaande. Die afrit by Spine Road. Dit is daar in die oostelike richting. Die stilstaande voertuig is op die N2 uitgaande by die afrit by Spine Road. Dan KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit by die N2, daar is een probleem met een stilstaande voertuig op die Ebeklute Wisselaar, dus die N3 Noord afrit by die N2, die linkerbaan is ook tans gesluit. Dus al wat die verkeer nou betreft, daar is geen ander verkeersprobleem met tans wat aangemeld is nie, die laatste een van die dag, en ons maak muziek hier op jou gunsteling radio, hier is David Dundas met Jeans On.

0: 31 minuten na 6, dit was Pussycat Georgie daar. En ons het net voor het gehad, David Dunn dus met jeans on. Nou, hier is nou een bonus verjaardag keerspel nou, want ons het nog een kunstenaar wat verjaar vandag, een acteur, een comediant. Blijkbaar gaan het nie medies te goed met hom nie, maar ons dink aan hom, baie sterkte vir jou Leon, op rand van Leon Schuster, wat ook natuurlijk vandag sy verjaarsdag vier. En om net gauw vinnig te kyk, en ek gaan nie baie uitbrei oor sy loopbaan, nie allemaal ken hom, Leon Schuster, wat natuurlijk die beste komediant was, nog wat Suid-Afrika geken het, is vandag 75 jaar oud. Baie geluk met jou verjaarsdag, Leon, inderdaad. En ek wil graag een liedjie speel wat jou leven al betref. Drie van jou beste treffers. En dan so gepraat van mense wat vandag verjaar, dat is ook vandag, weil het Charles Jacobi se verjaarsdag gewees het. Nou, ek gaan nou vanavond aan die einde van die program, net na die handsbreek, gaan ek uitspeel met een Charles Jacobi treffer. So dat ons ook so'n bykie helder kan bring aan Charles Jacobi. Maar baie, baie geluk aan Leon Schuster met sy 75ste verjaarsdag. Hier is Leon se Swem, Janie, Swem. Hier kom die bokke en Pratika Bousie. Praat nou met jou en net so voor goede tyd.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

I say, my best friend's girl off on the cars. En dit is die tweede een of die derde een van ons mini-concert. Ek het gou seker maak hierso. I say, dit was die tweede een gewees daarso. So, ons gaan aan daarmee, maar ek sê gou vir jou weer, ons raaisel Benjamin Orr, that's it on the road. So, ons weet nou Benjamin Orr is van the cars. So, jy kan maar sê, the cars, that's it on the road. So, ek wil nog weet, wat is die laaste song van the cars wat ek gaan speel? Stuur dit vir my hierso by 066-594-4248 op WhatsApp. Dit is ons WhatsApp nommer in die atelier, 066-594-4248. En dan gaan ons aan met, ek wil net nog een bykie ietsie vertel van the cars. Hulle major achievements, massive commercial success, their self-titled debut album sold over 6 million copies and stayed on the Billboard 200 chart for 139 weeks. So dit is wille ene daai. En die eerste album se naam was ook net The Cars geweest, soos hulle daar sê. They produced a steady stream of massive hits, including Just What I Needed, My Best Friend's Girl, Let's Go, Shake It Up, and You Might Think. Twee van hulle, of een van hulle kom nog, het wat hulle daar genoem het, gaan ek nog speel. Dis hoe kan hy hierdie, wat nou wat ek nou gaan speel, en dit is, waar is hy nou? Dit is You Might Think van The Cars, hy sê, geniet om.

Tas ir was Magic da so von The Cars, wat ons mini-konsert, dit was die vierde een van ons mini-konsert, daar is nog enekie oor, en die leidraad vir hierdie enekie was Benjamin Orr, Does It On The Road. So Benjamin Orr is The Cars, so what does he do on the road? Nothing else but drive. So dit is die vijfde song se naam, en Jack van Sail het hom sommer gou-gou reg gekry nadat ek die leidraad gegee die eerste keer. So mooi so Jack. So ja, hy's dan die laaste enetjie van The Cars, Drive, en geniet hom. Ek is een van die mooistes van hulle, van my, wat ek die meeste van hou, so daar is hy, geniet hom.

sê, soos hy man sê, welkom by jou stasie, saam met my Benny B. Lekker muziek hier so, meeste van het is rock, of baie van het is rock, en dan verder 80s, vooral 80s, en dan 70s en 90s, en so aan, en al die lekker dinge. Maar in elk geval hier so is Bad Company, met All Right Now. Hy is van die middel van die muziek, in die middel van die song.

I say, she drives me crazy. Fine young cannibals daar, so hier by jou stasie, wat jou, waar jy saak maak, saam met my Benny B. En het was een lekkie eendag gewees. Ons gaan nou luister na Brave Rival met Bad Choices.

0: so gerus, Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Yes, soos ek gesê het, nou die eniekie, laaste eniekie van ons was Blondie gewees dan met French Kissing in the USA, en ek het vir Jessica beloof, ons gaan bykie meer rustige muziek speel. Toevallig het ek meer rustige muziek nou in. Hierdie is van Uriah Heep, maar Jessica moet nie omgee nie, of moet nie worry nie, dit is een rustige eniekie, hy was een groot hit gewees in die vroege 80s, dit is reg, in die vroege 80s, laat 70s daar so. Maar ek dink was vroeger 80s gewees in geval. Dit is Uriah Heep met Free Me en daarna is het Laura Brenningen met Gloria.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaats.
2: Merci. Zoals jij daarvan houdt.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: lekker duf, duf, duf, duf.
1: Motherfucker, duf, duf, body, body, duf, duf, binnen mijn duf, duf, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Yo, Stasie.
1: Listen, man, gaan het ook creëren.
2: Hoor je ons, kom binnen. Hoor die mannen, die spionke hulle fransies in die mekaar. Sit te bring in Brabbe huis vandag. Wees op tijd, trek soblief hier ietsie moois aan.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwing masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: Designed to turn heads and engineered for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.

0: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
3: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: jouw start.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jouw start.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Jouw start.
3: Missie, zoals jij daarvan houdt.
4: Missie,